0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de stad van de Nederlandse bevrijding. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere twee hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de bevrijdingsdagviering. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met nog 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De 2 doden bij het incident in Leipzig van gisteren zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Zeker 3 mensen raakten zwaar gewond en nog veel meer mensen liepen letsel op. Er werd gesproken over 22 gewonden. Een auto reed gisteren in op een menigte in het centrum van de stad. De 33-jarige Duitse bestuurder is aangehouden door de politie. Volgens justitie handelde hij waarschijnlijk alleen en zonder politiek motief. De premier van de deelstaat Sachsen zei dat hij mentale problemen heeft. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: iTunes, all hits, all the time.

het hoofdgerecht van kraakbeensnippers. Klaargestoofd in keldervocht, was licht geroosterd door de adem van een monsterlijke.

0: Koningsdag. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Gisteravond werden tijdens de dodenherdenking op de Amsterdamse Dam 13 demonstranten opgepakt. De politie meldt dat zij ondertussen allemaal weer op vrije voeten zijn. De groep wordt verdacht van het overtreden van de wet openbare manifestaties. Een deel van de demonstranten weigerde naar een aangewezen demonstratievak te gaan en werd gearresteerd. Anderen werden opgepakt omdat ze de openbare orde verstoorden. Waaronder één persoon die tijdens de 2 minuten stilte schreeuwde. Om agressie tegen winkelpersoneel te voorkomen gaat Albert Heijn bodycams gebruiken, dat meldt het AD. De supermarktketen start een proef in AH-filialen in Amsterdam en Rotterdam. Het gebeurt steeds vaker dat winkelmedewerkers te maken krijgen met agressie en bedreigende situaties. De bodycams worden gedragen door externe beveiligers in de AH-filialen. Bij filialen van supermarktketen Dirk werd de bodycam 2 jaar geleden al ingevoerd. Afgelopen nacht zijn bij een Russische aanval met drones en raketten in de Oekraïnse provincie Poltava zeker 4 mensen gedood. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden 31 gewonden zijn. Bij de aanval werd een industrieel bedrijf geraakt, waardoor ongeveer 3500 mensen van het gas werden afgesloten. Ook het Oekraïnse leger voerde droneaanvallen uit, onder meer op een van de grootste olieraffinaderijen in het westen van Rusland. In Park Transwijk in Utrecht begint over een uur het Nationale Bevrijdingsfestival. Op die plek wordt het bevrijdingsvuur ontstoken en gaan alle 15 bevrijdingsfestivals in het land van start. In Nederland leven nog ruim 800.000 mensen die het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dat blijkt uit een analyse van persbureau ANP op basis van cijfers van het CBS. Het statistiekbureau heeft berekend dat het aantal mensen dat de bevrijding in 1945 heeft meegemaakt in 2035 rond de 200.000 ligt. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en het wordt 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: iTurn, all hits, all the time.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Uit cijfers van het consumentencollectief United Consumers blijkt dat de adviesprijs voor benzine in Nederland opnieuw gestegen is. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn automobilisten de laatste tijd steeds meer geld kwijt aan benzine. Vorige week lag de prijs voor een liter euro 95 al op ruim 2,60 euro. Vandaag is dat ruim 2,63 euro. Deze adviesprijs wordt over het algemeen bij tankstations langs de snelweg betaald. Elders ligt de literprijs tot tientallen centen lager. Volgend jaar mogen Belgische supermarkten weer sigaretten gaan verkopen. Sinds april vorig jaar mochten winkels groter dan 400 vierkante meter dat niet meer. En dus stapte belangenorganisatie buurtsuper.be en tabaksproducent Philip Morris naar de rechter. Het grondwettelijk hof oordeelde dat de regering een discriminerende opdeling tussen kleine en grote supermarkten maakte en verklaarde het verbod onwettig. De Belgische regering kreeg tot 1 januari volgend jaar de kans om een nieuwe wet in elkaar te zetten, maar ziet daarvan af. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de afgelopen maand het aantal middellange afstandsaanvallen op Rusland verdubbeld en is de intentie om die aanvallen te blijven opvoeren. Zelensky noemt geen aantallen en schrijft verder ook niets over het effect van die aanvallen. Wel meldt hij 35.000 doden of ernstige gewonden aan Russische zijde. Zelensky zegt dat het absoluut essentieel is om het aantal missies met onbemande voertuigen, zogenoemde UGV's, te verhogen. Bij een nieuwe Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot die door het Caribisch gebied voer, zijn twee opvarenden om het leven gekomen. Volgens het Amerikaanse centrale commando Southcom werd de boot gebruikt door een terroristische organisatie. De boot werd aangevallen op een bekende drugsroute. Sinds september hebben de Verenigde Staten tientallen aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten in de Stille Oceaan en het Caribisch gebied. Daarbij kwamen rond de 200 mensen om het leven. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah. Yeah. Yeah.
5: The rhythm.
6: The music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
13: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.
14: Can't touch this.

Goedemorgen, deze morgen voor jullie wel. Voor mij was het een hele drukke morgen, moet ik zeggen. Maar ik ben hier lekker netjes op tijd in de studio toegekomen om alles lekker op een stapeltje te leggen en zo. En nog een kopje koffie te drinken, trouwens ook. We begonnen deze dinsdagmiddag met MC Hammer en dit allemaal met zijn You Can't Touch This. Als je er niet mag aankomen, wel, dan moet je het maar links laten liggen, zeg je altijd. Van harte welkom in de lunchbreak. En we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Bedankt ook aan onze collega's natuurlijk voor de koekjes en de nodige koffie om helemaal wakker te worden. We gaan eventjes in de regen staan met Orange Juice Jones. Wat is dat lang geleden dat ik deze nog gedraaid heb. En hier is hij met The Rain.

Tot aan het gaatje van het plaatje Orange Juice Jones. Ja, een orange, lekker om te drinken natuurlijk. Hè. Ook over de middag natuurlijk mee het middageten. Hier is Mr. Mister en Broken Wings. Straks nog de onvergetelijke plaat natuurlijk hier in de lunchbreak. Ja, en het heetste nieuws van toen. We moeten nog eventjes de blaadjes bij elkaar halen. Maar straks tegen dan zal het wel allemaal in orde gekomen zijn. Orange Juice Jones en The Rain. En hier is Mr. Mister Broken Wings.

0: tik-tak, tik-tak.
1: Daar had ik ook inderdaad wel. Madonna en met Justin Timberlake en dit allemaal uitgaan. 4 minutes, ja inderdaad wel. En hier is George Baker en Una La Paloma Blanca.

0: Nou, ga je eraan lekker, hè? Maar ik moest eventjes wat kiezen. Ja, natuurlijk wel. Wie gaan we onvergetelijke song maken vandaag? Want natuurlijk ook deze zin van George Baker's Action. Natuurlijk, en dit dan met een Luma Paloma Blanca. Met die mooie witte duif, hè? Inderdaad wel. Je weet het nog wel. Maar we hebben een andere gekozen. Onze onvergetelijke hit voor vandaag. En dat is The Turtles geworden. En Happy
1: Together. De onvergetelijke song in The Lunch Break.

0: 2. Wij zijn wat jij hoort.
1: Lunchbreak Breaking News Toen.
2: Oh ja, inderdaad, dit schuif je eventjes overzetten. Een hele bijzondere goede middag. Mijn naam is Patrick Jacobsen. Het Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan vandaag terug in de tijd naar 1975. Vandaag in 1975 begint Queen met de opnames van hun song Bohemian Rhapsody. De opnames zouden in totaal 3 weken achter elkaar duren. Hier is Queen en dit allemaal met hun Bohemian Rhapsody.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hiccup van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak natuurlijk nog tot 1 uur met de nodige muzikale, verteerbare muziekjes. En dat was onze hit-up voor deze week natuurlijk. Somber en Home Wrecker. Niet worker, maar wrecker, ja. Wat dat allemaal te betekenen heeft, wel, je moet het maar eens opzoeken, zou ik zeggen. Ja, inderdaad wel. Als je nog aan tafel zit, in ieder geval smakelijk eten deze dinsdagmiddag. En ja, ik ben er voor jou natuurlijk iedere dag tot en met vrijdag hier op de radio. Hier is Tom Jones, lekker gehouden. En dit allemaal met zijn Delilah.

is heel de week onze artiest natuurlijk van de week. En Barry White en You're the First, My Last, My Everything. Morgen weer een ander eentje natuurlijk. Hè. En de Raadwel, morgen is het alweer woensdag. Morgen kunnen we alweer de week in twee gaan als het ware. Hè. En de Raadwel. Smakelijk eten in ieder geval, wat je ook eet, wel zorgt dat het heel voedzaam is en dat het goed verteerbaar is, zoals de muziek vandaag. Hier is Baltimore en dit al met zijn Tarzan Boy.

Καϊδρά δε Baltimore, and it all lets in Tarzan Boy. En een aantal als je oud genoeg bent, wel, dan heb je nog Tarzan op de tv gezien natuurlijk. Hè, met Jane en dergelijke dingen meer natuurlijk wel. Lunchbreken nog tot het einde van 1 uur. Zo direct ook nog onze toetjesplaat natuurlijk. Maar eerst nog eventjes doordonderen met Normaal.

0: als ik zo even naar de klok heen, wel, dan is het weer al tijd geworden om afscheid van jullie te nemen deze dinsdagmiddag. En bedankt om te luisteren in ieder geval. En ja, dat was nog eens eventjes normaal. En dit al met een deur donderen. Ja, dat hopelijk dat we niet gaat donderen deze namiddag natuurlijk. Hè. Inderdaad niet. Tijd voor
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Inderdaad, hoog tijd voor onze toetjesplaat van de dag. Hier is James Lloyd en Keep on Smiling. Tot morgen. Morgen is het alweer woensdag. Inderdaad wel. Bedankt om te luisteren. Bye bye. En stay tuned.

0: Koningsdag. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Volgens werkgeversorganisatie AWVN hebben steeds meer mensen jaarlijks op 5 mei vrij. Het wordt tegenwoordig steeds vaker in cao's geregeld. Het aantal cao's waarin 5 mei als vrije dag is opgenomen steeg van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Vooral leraren en ambtenaren hebben op deze dag vrij, maar ook veel kinderopvanglocaties zijn gesloten. Bevrijdingsdag is een officiële feestdag, maar geen automatische vrije dag, behalve in een lustrumjaar. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius mensen elkaar ook hebben kunnen aansteken met het hantavirus. Het is goed mogelijk dat de eerste besmetting buiten het schip plaatsvond en dat het virus daarna aan boord is gekomen. Dat kan gebeuren door zeer nauwe contacten, dus mensen die de patiënten bijstaan moeten zich goed beschermen. 3 mensen zijn aan het virus overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Passagiers mogen hun hut niet verlaten. Uit cijfers van het consumentencollectief United Consumers blijkt dat de adviesprijs voor benzine in Nederland opnieuw gestegen is. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn automobilisten de laatste tijd steeds meer geld kwijt aan benzine. Vorige week lag de prijs voor een liter euro 95 al op ruim 2,60 euro. Vandaag is dat ruim 2,63 euro. Deze adviesprijs wordt over het algemeen bij tankstations langs de snelweg betaald. Elders ligt de literprijs tot tientallen centen lager. De Amerikaanse importheffing van 25% op auto's en vrachtwagens wordt door de Europese Commissievoorzitter von der Leyen van de hand gewezen. Op de vraag wat zij vindt van het dreigement van de Amerikaanse president Trump, zegt zij dat een deal is. Volgens Trump houdt Europa zich niet aan het handelsakkoord dat vorig jaar zomer is afgesproken, maar een uitleg laat hij achterwege. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah. Yeah. Yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
3: The music.
4: Music. Oh, I love stuff.
5: Now, here comes the music.
6: Are you ready?
7: Okay, boys.
8: Here we go.
0: You're listening to iTurn Radio.

0: Vegmer, goedemiddag. Een dankwoord aan Patrick Jacobs, daarnet nog tussen 12 en 1 met zijn lunchbreak.
1: Dit is een nieuwe Hits en Classics met Ben de Zwart.
0: We begon vandaag met Sharon, Love and Understanding. En als we vertrokken zijn, dan zijn we vertrokken. Ook op deze dinsdagmiddag. Gibson Brothers. Om de zon een beetje in de huis te krijgen. Que sera mi vida.

februari dit jaar nog. Een leuke single. Onder het label Atlantic Records. Alex Warren. Op naar 1982. Dat is ook iTurn op deze dinsdagmiddag. ABC and All of My Heart.

0: wel goed nieuws over Britney Spears. Ze heeft een schuldbekentenis toegegeven en eigenlijk een roekeloos rijgedrag. Ze werd aangeklaagd voor het rijden onder invloed van zowel drugs als alcohol. En onder druk van de familie heeft ze zich laten vrijwillig laten opnemen voor haar drugs- en alcoholprobleem. Onderweg bij ons, Milo en Bryan Adams. Maar eerst nog Britney Spears samen met Will I Am. Kent u deze nog? Scream and Shout. Dinsdagmiddag, dat is High Turn.
1: Bring the action.

vaderplaat van deze week. Kwam van Chicago. En Street Player. Vandaag 5 mei. Zijjarig. Mart Hoogkamer. Die wordt er 28. Chris Brown, die wordt er 37. Adele wordt er 38. En Greg David. Die wordt er 45. En straks bij ons, Bluff. De bassist van Bluff, Peter Slager, die wordt er 57. En niet meer onder ons, zij wordt er vandaag 84. Timey Wynette.

overleed in 1998 op 55-jarige leeftijd in haar slaap. 1968, Stand By Your Man. Ze zou vandaag 84 jaar geworden zijn. Tammy Wynette.

Bev Meh, Bevrijdingsdag. Kan dit nummer niet ontbreken? Van Blof. Op naar Roene. Eurosongmuziek op je radio.

0: inzending voor België. Dancing on the Ice. Zometeen Alcazar op je radio.
1: Zo, dat gaat lekker weer.

is jou misschien wel opgevallen. Tijdens onze, of tijdens een bezoek aan de website. Er is een Spectrum bijgekomen, mooi. Is opvallend met dit soort nummers. Alcazaren, Crying at the Discotheque. Het zit hem in de kleine dingen natuurlijk. www.iturnradio.nl. Moet je even gaan kijken. Dat is een mooi ding. U2 en straks ook Supertramp.

Ja, het weer. Niet zo denderend buiten. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Groningen. Valt wel mee, maar hier en daar nog een zwarte wolk die langskomt. En in Maastricht, ja, daar is het wel een emmertje of 3-4. It's raining again. Van Supertramp. Tijd voor deze van Miles Smith.

was meteen de voorlaatste van vandaag. Miles Smith en Nice to Meet You. Straks 2 uur lang, als het maar uit Nederland komt na 2 uur. Wij maken uw afspraak morgen.

0: 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Het bedrijf Instructure, dat achter onderwijssoftware Canvas zit, is het slachtoffer van een cyberaanval geworden. Bij de aanval zouden de gegevens van 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers gestolen zijn. Het gaat om namen, mailadressen, studentnummers en berichten tussen gebruikers. Wereldwijd zouden 9000 scholen door deze aanval geraakt zijn. In Nederland gaat het om 44 onderwijsinstellingen. De aanval is opgeëist door Shiny Hunters, de groep die eerder dit jaar ook achter de aanval op telecomprovider Odido zat. Bij een voormalige synagoge in het Londense stadsdeel Tower Hamlets heeft brand gewoed. Volgens de politie raakte voor zover bekend niemand gewond en bleef de schade beperkt. De Britse antiterreurpolitie gaat de zaak onderzoeken. Dit incident volgt op een aantal brandstichtingen en pogingen tot brandstichting gericht tegen Joodse Londenaren. En in Calder's Green werden eind vorige maand 2 Joodse mannen neergestoken. Zij raakten ernstig gewond. De schietpartij in het Amerikaanse Oklahoma, waarbij 23 gewonden vielen, begon met een ruzie. Dat heeft een ooggetuige verklaard. Volgens de 18-jarige man kreeg een groep vrouwen op een feest ruzie. Daarna klonken schoten en brak er paniek uit. Volgens persbureau AP zijn 3 mensen ernstig gewond. Zij verkeren in kritieke toestand. Het feest vond in een recreatiegebied op zo'n 20 kilometer van Oklahoma City plaats. In de EU gaan de lidstaten btw-fraude steviger aanpakken. Dat hebben de Europese financiënministers besloten. Op jaarbasis lopen de lidstaten en de EU tussen de 12,5 miljard en de 32,8 miljard euro vanwege btw-fraude mis. Vooral georganiseerde misdaadgroepen plegen die fraude. De afgelopen jaren is er wel vooruitgang geboekt in de strijd tegen btw-fraude, maar de Europese Unie loopt nog altijd vele miljarden euro's mis. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
2: Nu op iTurn Radio.
3: Made in Holland.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De Rotterdamse kantonrechter vindt dat olie- en gasbedrijf ExxonMobil in Nederland meerdere jaren de pensioenen van oud-medewerkers te weinig verhoogd heeft. De rechter zegt dat het bedrijf in strijd met gemaakte afspraken en goed werkgeverschap gehandeld heeft. Tussen 2021 tot en met 2024 bleef de indexatie van de pensioenen achter en in 2024 kregen de gepensioneerden helemaal geen pensioenverhoging, terwijl de werknemers wel een flinke loonsverhoging kregen. In Zweden wordt een nieuwe inlichtingendienst opgericht die zich gaat richten op buitenlandse kwesties. De Zweedse buitenlandminister Stenegaard vergelijkt de nieuwe dienst UND, die begin volgend jaar moet functioneren, met de Britse dienst MI6. De UND gaat ook een deel van de verantwoordelijkheden van de militaire inlichtingendienst overnemen en trekt op met de Binnenlandse Veiligheidsdienst SEPO en de Zweedse krijgsmacht. In Roemenië heeft het parlement de regering weggestemd. Vorige maand stapte de sociaal-democratische PSD al op omdat de regering van plan was impopulaire bezuinigingen door te voeren. De Roemeense president Nicos Ordan liet gisteren weten dat hij zijn uiterste best gaat doen om Roemenië in het pro-westerse spoor te houden. Hij zei dat politieke discussies moeilijk worden, maar dat het zijn verantwoordelijkheid is om Roemenië in de juiste richting te loodsen. De band Chef Special treedt vandaag niet meer op het Bevrijdingsfestival in Utrecht en Assen op, omdat de griep besloten heeft om ook bij ons langs te komen, waardoor we er vandaag niet bij kunnen zijn, schrijft de groep op Instagram. Chef Special baalt daar ontzettend van. Op het Bevrijdingsfestival in Utrecht zal Miss Montreal de band vervangen en in Assen treden Xander de Busonnier, de M&M-band en Sven Versteeg op om het gat te dichten dat ontstaan is door de uitval van Chef Special. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Vanmiddag was er voor het vrijheidsdefilé in Wageningen weer flink veel belangstelling. Naast veteranen uit de Tweede Wereldoorlog liepen er militairen uit 25 landen in de militaire optocht mee. 11 Britse, 10 Nederlandse en een Canadese veteraan liepen voorop. Het gaat hier om mensen die aan de bevrijding in Nederland hebben bijgedragen. De veteranen werden gevolgd door militairen uit onder andere Duitsland, Groot-Brittannië, België, Noorwegen, de Verenigde Staten, Frankrijk en Polen. De Oekraïense president Zelensky meldt op sociale media dat hij Bahrein heeft bezocht en daar een productief gesprek met de koning heeft gehad. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is de veiligheidservaring met Bahrein te delen om levens te beschermen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak, kregen de golfstaten ook met forse Iraanse droneaanvallen te maken. Oekraïne heeft veel ervaring met het uitschakelen van dit soort onbemande toestellen. De Britse premier Starmer slaat dreigende taal uit en zegt dat het niet zonder gevolgen blijft als duidelijk wordt dat een ander land achter het belagen van de Britse Joodse gemeenschap zit. Starmer laat duidelijk aan Iran of elk ander land dat geweld, haat of verdeeldheid in de Britse samenleving wil aanwakkeren weten dat dit niet getolereerd zal worden. In het Verenigd Koninkrijk volgen incidenten elkaar snel op en die zorgen voor onrust binnen de Joodse gemeenschap die uit zo'n 300.000 personen bestaat. Uit onderzoek van een Noors Milieuinstituut blijkt dat het leven in de Noorse fjorden door de zalmindustrie bedreigd wordt. Noorwegen is de grootste producent van zalm ter wereld en die zalm wordt voor de kust in kooien gekweekt. Om het groeiproces te versnellen krijgen de vissen speciale voedingsstoffen, maar het grootste deel daarvan blijft achter in het zeewater. Het gaat om evenveel stikstof, fosfor en koolstof als in de ontlasting van 17,5 tot 30 miljoen mensen zit. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. Is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
3: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van 2 ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. De patiënten zouden stabiel zijn. Op het schip brak het Hantavirus uit, waaraan 3 passagiers overleden. WHO meldt dat voor deze evacuatie van de 2 ziekste patiënten wordt samengewerkt met de autoriteiten in Nederland en Kaapverdië en het bedrijf achter het schip Oceanwide Expeditions. Premier Rob Jetten wil graag dat Bevrijdingsdag een nationale vrije dag wordt. Tegen de NOS zei Jetten: laten we kijken of we dit met werkgevers voor elkaar kunnen boksen. We gaan dit binnenkort bespreken, want we willen 5 mei nog mooier en met nog meer mensen vieren. Bevrijdingsdag is een officiële feestdag, maar geen automatische vrije dag, behalve in een lustrumjaar. Oud-premier Rutte probeerde jaren geleden ook al om van 5 mei een vrije dag te maken. Files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan, hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. Een bestelbus botste achter op een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus kwam om het leven. In het najaar van 2024 ging het op dit traject ook al 2 keer mis, met de dood als gevolg. Vandaag moet het verkeer op de A1 richting Duitsland rekening houden met extra vertraging. Eind april heeft de Belgische politie 5 Nederlanders opgepakt nadat er 208 kilo cocaïne in een bedrijvenloods in het Belgische Randst werd aangetroffen. Het parket van Antwerpen zegt dat er ook een Belg is gearresteerd. Op 22 april kreeg de politie een melding binnen over opvallend veel auto's bij een bedrijventerrein. De avond ervoor was daar een container gelost. De 6 verdachten zijn in de leeftijd van 22 tot 31 jaar oud. Ze worden verdacht van de invoer van verdovende middelen. Het weer grotendeels droog, behalve in het zuidoosten, daar kan nog wat regen vallen. In de nacht hebben het zuiden en het oosten met regen te maken. Het kwik daalt naar een graad of 10. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De VS noemt de Iraanse aanvallen van gisteren geen schending van het staakt het vuren met Iran. Daarom hervat Amerika de gevechten voorlopig ook niet. Toch melden de Verenigde Arabische Emiraten alweer nieuwe Iraanse drone- en raketaanvallen. Volgens de VS waren eerdere aanvallen beperkt en niet ernstig genoeg om het bestand te breken. Intussen proberen Amerikaanse troepen handelsschepen veilig door de straat van Hormuz te begeleiden. Het bestand met Iran staat al weken onder druk. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van 3 ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. De patiënten zouden stabiel zijn. Op het schip brak het Hanta-virus uit, waaraan al 3 passagiers zijn overleden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat voor deze evacuatie van de ziekste patiënten wordt samengewerkt met de autoriteiten in Nederland en Kaapverdië en met de eigenaar van het cruiseschip. De files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. Een bestelbus botste achterop een vrachtwagen. De bestuurder van die bestelbus kwam om het leven. In het najaar van 2024 ging het op dit traject ook al 2 keer mis, met de dood als gevolg. Vandaag moet het verkeer op de A1 richting Duitsland daarom rekening houden met extra vertraging. En vanaf volgende week kun je geldprijzen winnen als je blikjes en flesjes inlevert via statiegeldautomaten die met tikkie uitbetalen. Die actie moet ervoor zorgen dat meer verpakkingen worden ingeleverd. Sinds 2021 halen producenten de wettelijke doelstelling van 90% namelijk niet. En na druk van de toezichthouder komen er extra maatregelen zoals meer inleverpunten en snellere reparaties. De overheid kijkt intussen naar nog strengere regels om het zwerfafval verder terug te dringen. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

Amsterdamse zon lekker schijnt en de lucht is lekker blauw en je zit daar in zo'n flatgebouw. Dan zul je lekker balen, want je voelt je echt wel moe en dan denk je bij je eigen, waar ben ik aan toe? Ga nog even kijken in de krant, is er nog iets vrij aan de Scheveningse

0: Bademeister. Herr Bademeister, ich möchte mich beschweren. Was das dann hier in den Kuhn in der See? So ein Unverschämtheit.
1: Hey, vanavond moet je komen knul, zo rond een uur of tien. Want dan gaan we wat beleven, dat heb jij nog nooit gezien.
2: Oh nee?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dagen in de week. Met z'n allen lekker swingen in een onwijs gave discotheek. Nou, hoe

0: we zitten ga je lekker naar het platteland. Ja, wij houden van een summerholiday, heerlijk aan het schepen, niks op strand. Waar wil jij niet naar die mooie blauwe zitten, ga je lekker naar het platteland. Nou jongeman, ik ben 14 jaar kamerlid geweest in Den Haag. Maar kom jij nou maar eens kijken bij mij op platteland.
1: Nou, eigenlijk sla ik liever een beurtje over. Maar ja, het is weer eens een keertje wat anders dan ijzeren pijpleidingen verder op het reiswerkse plein. Dus vooruit, ik ga met je mee.
0: Nou, mijn jong, hoe liep dat hier? Dit is pas echt de rust.

0: chocolade bij.
1: En voor mij,
0: hè? Wil je ook een patatje met hebben? En doe er maar een beetje pikkelulli op voor mij. Vind ik ook lekker.
1: Ben ik in beurt?
0: En een dubbele patat met voor mijn meisje.
1: Meneer de voorzitter, wij krijgen nog geen beurt.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De man die in het Duitse Leipzig twee mensen heeft doodgereden, deed dat vermoedelijk uit wanhoop. De autoriteiten zien geen aanwijzing voor een politiek of religieus motief. De bestuurder reed met hoge snelheid door een voetgangersgebied en verwondde meerdere mensen. Twee slachtoffers kwamen om het leven, zeker drie andere mensen raakten zwaar gewond. De 33-jarige verdachte zou eerder in een psychiatrische instelling hebben gezeten. De politie onderzoekt nu de toedracht en wat zijn motief was. De VS noemt de Iraanse aanvallen van gisteren geen schending van het staakt-het-vuren met Iran. Daarom hervat Amerika de gevechten voorlopig ook niet. Toch melden de Verenigde Arabische Emiraten alweer nieuwe Iraanse drone- en raketaanvallen. Volgens de VS waren eerdere aanvallen beperkt en niet ernstig genoeg om het bestand te breken. Intussen proberen Amerikaanse troepen handelsschepen veilig door de straat van Hormuz te begeleiden. Het bestand met Iran staat al weken onder druk. De directeur van Milieudefensie stapt over naar Tata Steel, de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Donald Pols wordt daar vanaf 1 juni duurzaamheidsdirecteur. Milieudefensie is zeer teleurgesteld en zet hem ook per direct uit zijn functie. De overstap is opvallend, want Pols voerde jarenlang actie tegen grote vervuilers als Tata Steel. Zelf zegt hij dat hij van binnenuit meer kan bereiken met verduurzaming van de grootste CO2-uitstoter. Tata Steel wil niets zeggen over het salaris dat Pols gaat verdienen. En vanaf volgende week kun je geldprijzen winnen als je blikjes en flesjes inlevert via statiegeldautomaten die met tikkie uitbetalen. Die actie moet ervoor zorgen dat meer verpakkingen worden ingeleverd. Sinds 2021 halen producenten de wettelijke doelstelling van 90% namelijk niet. En na druk van de toezichthouder komen er extra maatregelen zoals meer inleverpunten en snellere reparaties. De overheid kijkt intussen naar nog strengere regels om het zwerfafval verder terug te dringen. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
3: Bart van de Heuvel, de muzikale tijdmachine.
4: Get ready.
2: iTunes Radio.
5: Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. Presentatie Bart van de Heuvel. 2, 1, 2, 3.

van 5 mei 2026. Je hoort de Tom Poes plaat van de week. Chris Montez met het nummer Let's Dance. Vandaag 1962 nam de toen 19-jarige Chris het nummer op. Het is geschreven door Jimmy Lee. Komt 4 augustus 1962 de Billboard Hot 100 single lijst binnen. Zou de vierde stek halen. En je weet het, morgenavond veel meer muziek uit de jaren 50 en 60 op je radio. Het programma Rock'n'Roll All Over the Place. Wat heb ik vanavond voor je bij de muzikale tijdreis? Nou, nummer 435 alweer. We starten zo met de later hits in de jaren, uit de jaren 70. En in de tweede uur, je weet het, komen we uit bij de Zero's. Het eerste uur het album Love Zero. Dat is van de heer Billy Ocean. Het is 40 geworden deze week. Beatles staan erbij. De alarmschijf van een halve eeuw geleden. Een nummer uit de top 40 van een halve eeuw geleden. Maar natuurlijk ook een nummer uit de top 40 van vandaag. Keuzeplaat aan het einde van het eerste uur. Keuze deze week ging tussen Aerosmith en Moya Brennan. De titel van het nummer is Dream On. Tweede uur het album Walking Wounded, dat 30 jaar geleden uitkwam, van Everything But The Girl. Rollende steentjes staan erbij, zie ik. Een jarig artiest, Tineke Schoenmaker. We starten met de later hits uit de jaren 70. Hier is Shocking Blue met het nummer Gonna Sing My Song. Nogmaals van harte welkom vanavond bij de muzikale tijdmachine.

0: iedere dinsdagavond van 7 tot 9. De muzikale tijdmachine met presentator Bart van Druyvel.
1: ...1979.

Garfunkel. En vandaag, in 1979, kwam deze solo-hit van Art de top 40 binnen. In 1978 werd hij gevraagd om dit nummer te schrijven voor de film Watership Down. Was ook in eerste instantie niet de bedoeling dat het op single zou worden uitgebracht. Maar de film was eigenlijk een heel groot succes. En Bright Eyes kwam 2 juni 1979 op nummer 1 in diezelfde top 40. En je weet het, voor veel meer muziek en mooie verhalen over bands en artiesten uit die jaren 70 ben je morgenavond van harte welkom. Zo even over de klok van 8 bij Let's Go Back to the 70s. Nu, tijd voor de artiest van de maand mei. Keuze van Nanda Maas deze maand is Madonna. Je hoort zo het nummer Like a Virgin. Staat op het album dat 12 november 1984 uitkwam met de titel, daar is de opendeur, Like a Virgin. Haar tweede studioalbum was ook tevens de eerste single die van dit album kwam. Daarna kwamen nog Material Girl, Angel, met aan de B-kant Into the Groove en Dress You Up. En dit alles opgenomen in The Power Studio in New York City. En geproduceerd door die man met naam Nile Rodgers.

0: Inmiddels 10 minuten voor 7:30. Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Op deze dinsdag 5 mei 2026 hoorde de Beatles met het nummer I Wanna Be Your Man. En vandaag in 1966 gaf de heer George Harrison de tip aan het hoofd van A&R van Decca Records en een heer Dick Rowe om die avond eens een kijkje te nemen in de Crawdaddy Club in Londen, Engeland. Daar traden ze op, de Rolling Stones. Dick Lowe was zeer onder de indruk van de band en binnen 1 week was alles geregeld. En stonden de Rolling Stones onder contract van Decca Records. En als laatste, de heer Dick Rowe. Hij wees de Beatles af nadat ze voor Decca Records een complete sessie hadden gespeeld in 1962. Maar ja, de Beatles konden natuurlijk wel terecht bij EMI. Hoe mooi zou het zijn geweest? The Beatles en de Rolling Stones. Allebei bij Decca Records. Het mocht niet zo zijn. Daarmee gaan we trouwens met de muzikale tijdmachine in 1963. Je weet het, we gaan naar 1976. Je hoort de nummer 1 uit de tipperaden. En deze week is het Julien Clerc met This Melody.
1: Hey, hey, hey, hey. Let op, uren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf.

Sailor met a glass of champagne. Of Lemon Lime Zero, dat mag natuurlijk ook. Dit nummer stond in de Nederlandse top 40 van week 19 tot en met week 28, totaal 10 weken. Met als hoogste notering nummer 5, waar het 2 weken stond geparkeerd. Komt een piano binnen.

0: top 40 van vandaag hoorde je net Justin Wild, Wild met DT en Cheerio. En daarna hoorde je Vanessa met het nummer Cheerio. Ja, ik wilde er eigenlijk eerst een keuzeplaat van de week van maken. En toen dacht ik, weet je wat, ik draai ze achter elkaar, dan hoef ik dat tenminste niet te doen. Alsjeblieft. Hé, nu we toch in de jaren 80 zijn, zullen we de Rollator hits even doen uit de jaren 80. Want Cheerio van Vanessa komt uit 82. Ik start met Debarge en Dance the Night Away. En daarna Fruitcake. Waarom ook niet? Als je Vanessa hebt gedraaid, dan zie je er waarschijnlijk wel uit als een fruitcake. Met I Like the Way.
1: ...1981.

0: speelplaat van de week.
1: Nu tijd voor een album in de muzikale tijdmachine dat 40 jaar geleden is uitgekomen. De titel van het album is Love Zone en het is het zesde studioalbum van de heer Billy Ocean. Bevat 9 nummers, heeft een totale speelduur van 44 minuten en 56 seconden. Kwam uit 6 mei 1986. 4 singles kwamen er van dit album. Met de titel When the Going Gets Tough, the Tough Gets Going. And There'll Be Sad Songs to Make You Cry. Love Song, Zone and Love is Forever. Ga naar de muziek. Ik heb gekozen voor de nummers Without You. En daarna Promise Me. Hier is Billy Ocean.

hoorde Flammable Gold en We Alt met het nummer Every February. Nee, is geen bestaande artiest of band. Het is Artificial Intelligence gegenereerde muzieknummer. Alsjeblieft. Ja, dat is de moderne manier van radio maken. Je gaat gewoon naar zo'n gozer toe en je laat gewoon, of een dame, en je laat gewoon een nummertje in elkaar friemelen. Precies. De toekomstige verzoekjes gaan er op deze manier ook zo uitzien. Geen idee heb ik er nog ben dan. En geen idee heb ik nog radio maakt dan. Nu, tijd voor de keuzeplaat van deze week. Die gewoon helemaal gegenereerd is door artiesten. En helemaal samengesteld is door luisteraars. Die echt bestaan overigens. Wij danken u hartelijk voor het stemmen. Het waren er weer 44. En de keuze van deze week, titel daarvan, het nummer Dream On. De keuze ging tussen Aerosmith en Moya Brennan. Totaal 44, zei ik. Aerosmith kreeg er 30 van. Moya Brennan slechts 9. Aerosmith en Moya Brennan totaal 9 stemmen. En er was er altijd eentje is daar die zegt van, nou, ik wil ze geven van 2 horen. Keuzeplaat van deze week is Aerosmith met totaal 39 stemmen.

0: keuzeplaat van deze week. Aankomende vrijdag staat er weer een mooie nieuwe op mijn Facebook-tijdlijn en diverse andere Facebook-pagina's. Jawel. En die dame, genaamd Moya Branham, die gaat vrijdagavond als eerste gedraaid worden in The Weeknd Starts Here. Inmiddels 4 minuten over de klok van 8. Dus ik zeg tegen je van harte welkom in de tweede uur van de muzikale tijdmachine. En die starten we met de Rollator Hits uit de jaren 90. Als eerste hoor je ZZ Top met het nummer Cherry Red van het album Antenne. Vandaag in 1997 is deze dag in de Amerikaanse staat Texas de ZZ Topdag geworden. En dit is besloten door de gouverneur van Texas met toenmalig de naam George W. Bush. Daarna hoor je Scooter met het nummer Eyes Without a Face.
1: ...1994.

0: Je luistert naar De Muzikale Tijdmachine. Dinsdag van 7 tot 9.
1: 1998.

0: Ladies and gentlemen, it is time for the Rest in Peace record of the day.
1: Geboren 15 april 1952 in Harlow, Essex in Engeland. Overleden 4 mei 2021 aan de gevolgen van beenmergkanker in Londen, Engeland. Zijn naam, Ivor Neville Kamen. Je hoort van hem het nummer I Promised Myself. Nick Kamen mocht slechts 59 jaar worden.

de Rolling Stones met Painted Black. Met in Brian Jones op de sitar. Vandaag in 1990 kwam dit nummer, na 24 jaar, weer de Nederlandse top 40 binnen. En de reden? TV-serie. Tour of Duty die Veronica uitzond. En op 26 mei 1990 staat dit nummer voor de tweede maal. Op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Tijd voor ballonnetjes.

0: wel tijd voor de artiesten verjaarskalender. En de jarige die we vanavond aandacht geven in de muzikale tijdmachine is Tineke Schoenmaker. Vandaag geboren in 1954, alweer 72 jaar. Zij begon in 1974 als leadzangeres van de Nederlandse band Barrel House. Hier is het nummer Beware.
1: ...1979.

0: Doordat de parelplaat van deze week elke week wordt gekozen door Timothy Wildschut van iTurn Radio. En deze week hoorde je Chicago met het nummer Street Player. Geschreven door Danny Sarah Fine en Hawk Walensky. Wat hebben die twee met Chicago te maken, de band Chicago? Nou, helemaal niks gelukkig. Want Rufus en Chaka Khan zijn de originele uitvoerende van dit nummer. Dus, Chicago is een cover. De tekst trouwens gaat over het opgroeien in de stad Chicago. Bij de band Chicago staat het nummer op het album Chicago 13. Je weet het, dat zijn de jongens die zijn rugnummers geven alleen. Maar hij kwam oktober 1979 uit op single. Nee, kwam niet in de top 40. Tipperaden van week 51 in 1979 tot en met week 4 in 1980. Dus totaal 5 weken. Nee, het origineel. Nee, kwam niet op single uit. Het maakte dus 1 albumtrack. We gaan door. En dat doen we met het laatste Rollator hitsblokje voor vanavond. En als eerste hoor je Snow Patrol met het nummer Chasing Cars. En daarna Jacqueline met het nummer Overrated.
1: ...2006.

0: De muzikale tijdmachine. Tot 9 uur met Bart van der Heuvel.
1: Ja. 2010.

0: speelplaat van de week.
1: Omlex, wederom goedenavond. Tijd voor een album dat 30 jaar geleden uitkwam in de tweede uur van de muzikale tijdmachine. Titel van het album is Walking Wounded. En dit album is van het duo Everything But The Girl. Bevat 11 nummers, heeft een totale speelduur van 52 minuten en 18 seconden. Hun 9e studioalbum. En het kwam uit 6 mei 1996. 4 singles kwamen van dit album. Titel Walking Wounded, Wrong, Single en Before Today. We gaan naar de muziek. Ik heb gekozen voor de twee nummers The Heart Remains a Child en Single nummer 2.

Ja, we gaan al bijna naar het eind van het tweede uur van Muzikaal Tijdreizen. Voor deze week. Maar weet je, volgende week is Bart er gewoon weer bij met een nieuwe muzikale tijdmachine.

0: plaat van deze week. You Heard It, My Heart van Elvis Presley. Deze week in 1976 kwam het de tipparade binnen. Stond er tot en met week 21 met als hoogste stack nummer 17. En nee, ging niet de top 40 in. Jawel, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van de Muzikaal Tijdmachine. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Staat nog één nummer voor je in de player, is een live nummer. En deze week zijn het de Peddlers met de titel What'll I Do? Nou, inpakken, wegwezen. Boterham pindakaas, je weet hoe het werkt aan deze kant. Wat rest mij nog? Ik zeg, blijf gezond. Natuurlijk van elkaar. Ik wens je een hele fijne radioavond verder. En tot volgende week dinsdagavond staat weer een nieuwe aflevering voor je klaar van de Muzikale Tijdmachine. Tot dan zeg ik, joep doei!
1: Good evening, this is Pete Murray speaking to you from the Pickwick Club, London, England. Like a lot of people in this particular part of the world, I'm a regular down here. And I've heard a lot of groups since I became a disc jockey in 1900. And some of them good, some of them bad, but none more exciting than the Peddlers. Their fan club reads like Who's Who. Johnny Mathis, Gino Washington, Paul Jones, John Barry, the Small Faces, disc jockey Simon D, the Beatles, Spike Milligan, Harry Secombe, drama critic Milton Shulman, Herman, Mike and Bernie Winters, Frank Sinatra, Max Bygraves, and actually here in the audience tonight, we're pleased to see Bill Wyman of the Stones, Hank Marvin and Bruce Welch, Johnny Rostel of the Shadows, and Jeremy Clyde on a flying visit from the United States. Well, so much for the first side of the album. But seriously, folks, we hope to be able to recapture the sounds that excite us so much here at the Pickwick. So, ladies and gentlemen, your very kind attention, please, for the Peddlers.
2: Thank you very much.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. Twee politiemedewerkers zouden worden verdacht van marteling en machtsmisbruik. Beelden van het geweld zouden zijn gedeeld in chatgroepen met collega's. Mogelijk zijn anderen opgepakt omdat ze de misstanden niet hebben gemeld. Volgens Amnesty International wijst de zaak op een diepgeworteld probleem binnen de Portugese politie. De man die in het Duitse Leipzig op mensen is ingereden moet van de rechter worden opgenomen in een psychiatrische instelling. De 33-jarige Duitse wordt verdacht van een dubbele moord en meerdere pogingen tot moord. Volgens de autoriteiten was hij mogelijk verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zat eerder al vrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis. De verdachte was ook al bekend bij de politie vanwege bedreigingen en beledigingen. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor een politiek of religieus motief gevonden. In Rusland worden rond de dag van de overwinning op de 9e opnieuw zware internetbeperkingen ingevoerd. In verschillende steden viel het mobiele internet al uit en waren er zelfs basiswebsites onbereikbaar. En nemen veel Russen opvallend veel contant geld op uit angst voor verdere verstoringen. Het Kremlin waarschuwt dat er in de komende dagen nog meer beperkingen kunnen volgen. Sociale media en apps zijn al langer deels of helemaal geblokkeerd in Rusland. De kritiek erop groeit, maar protesten zijn zeldzaam. En de Amerikaanse president Trump haalt opnieuw uit naar de paus en beschuldigt hem er nu van katholieken in gevaar te brengen omdat hij te soft is over de stelling dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Maar paus Leo XIV ontkent dat en roept juist op tot een einde aan het geweld in het Midden-Oosten. Ook de Italiaanse premier Meloni noemt Trumps aanval op de paus onaanvaardbaar. De ruzie komt vlak voor een diplomatiek bezoek van de Amerikaanse buitenlandminister Rubio aan het Vaticaan. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
3: Timmy Tijd met Tim Schuifmaat.
4: Get ready.
2: iTunes Radio.

zit je daar ook gewoon in jouw house. Mary Jane Gills met In My House als eerste plaat bij deze show. Timmy Tijd op jouw favoriete dinsdag, het begin van je weekend dus. Hè? Ja, dat was met het weekje wel, hè? Mary Jane Gills dus met In My House als eerste plaat. Dat was gisteren de laatste bij Tim Nieuwenhuis. Tim in de avond, dank je wel ervoor. En je weet het, zijn laatste plaat is altijd mijn eerste. En we moeten er wat mee doen. Nou, heel toevallig. Meerdere mensen zeggen House for Sale van Lucifer. En nee, ga ik niet doen. Om de simpele reden, het is gewoon te traag. En Madness met Our House, die heb ik alvast klaarstaan. En heel toevallig had Jan dat ook al bedacht. En Moon trouwens ook. Op de valreep dan, want die had eigenlijk ook wel Lucifer bedacht. Oftewel Margriet Eshuis. En iedereen roept dan, ja, met Henny Huisman die drumde daarin. Ja, niet helemaal. Ja, dat heeft hij wel gedaan. Alleen ten tijde van House for Sale was hij niet de drummer, hoor. Dat is een

0: Even met de muzikale tijdmachine. Die is weer naar de keuken voor een bruinbammetje. Vita Dorp in de kaas zonder boter. En wat wij gaan doen is een hoop platen draaien. Rond met een gat in het midden. Een hele hoop goede platen, maar ook wat minder goede.
1: Dit is Timmy Tijdelhof. Met jouw tips, schuif maat, let's
0: go. En kom in de chat. Op i-chat.nl of via de website gewoon van iTunes Radio. Daar zit al Dani, Jan, Marjan, Moon, René, Wimpy en ik voor jou klaar. Nou, dan heb je wel geluk, hè? Had ik maar zoveel geluk. Kylie met ook zometeen. Welkom bij jouw weekend.
2: And you're listening to iTunes Radio.nl.

En daarvoor die Kylie Minogue. I should be so lucky. Uit 86, deze komt ook uit die periode. Menno und Timo. Met You're the only one I'm living for.

discobollen gespot, hè mensen? Volgens mij was het Dani als eerste. En toen Moon en toen Jan. Nou, maakt niet uit. Living in America, dit.

En u zegt Peter Slaghuis nog. Nou, Ribo. Hier een Disco Dance Hits 5 en dan de Part 1. Iets van 20 minuten lang.

En toevallig komt ook Petertje binnen wandelen, terwijl Peter Slaghuis druk bezig is met het mixen van de Disco Dance Hits 5. Er staat bij part 1, dat betekent dat er ook een part 2 is uiteraard. En hits 5, dus er zijn ook minimaal dus 5 delen van, hè? Ja. Keer 2. Marjan die vroeg mij, wil je mijn eerste singeltje die ik ooit heb gekocht draaien? Past ook goed bij deze dag. Bevrijdingsdag dus. Mac en Katie Kissoen. Met Freedom. Speciaal.

plaat van de week. Jan die zegt, oh ja, deze ken ik nog wel. Maar Jan zegt, knie. En daar weet Anita alles van die knie. Uit 2000 deze plaat stond 10 weken in de top 40 mensen. Met als hoogste notering de piekpositie dus, nummer 18. Deze Summer Rain. Juan Welch. Zometeen een Grandmaster Flash met White Lines. En ook Mel Mel zit erbij. Don't Do It. En ook een Nami Shimeda. En dat is een Japanse dame. En dat is dan speciaal voor Menno. Die vroeg het aan. Dat gaan we gewoon doen natuurlijk, hè.

van Nami Shimada. Ik heb het even vertaald, het is Japans. En het is zoiets als Even Though I'm Looking At You. Maar dan dus in het Japans. Een soort Japanse mix, lekker toch?

graag deze plaat aan. En dat is dan weer speciaal voor Anita. Ja toch? Fatback, is this the future?

The man with the golden voice. Eigenlijk zegt ze de man met de gouden stem. En dat is Alidus Hiddink natuurlijk. Kan ook niet anders, toch? Zometeen een plaat weer speciaal voor Wimpy. Maar die is dan aangevraagd door René. Al mis ik wel.

ook voor Moontje heeft René een speciale plaat bedacht. Voor Moontje met een paar eetjes erachter. Het is de volgende natuurlijk, hè. Tony Braxton. Ik heb gekozen voor deze edit, de classic edit.

ga ik niet herhalen. Al kan ik dat heel goed, dat doe ik niet. Wat we nu gaan horen, dat is Nicole McCloud uit 1986. Wat we net hoorden was uit 96 trouwens. Maar deze is uit 86. Don't You Want My Love Extended. En deze plaats is aangevraagd door Anita. Speciaal voor Wimpy. Met, even kijken hoor, 1, 2, 3, 4, 6, 8 kussen. 8 kussens erbij. Ja, normaal zou je zeggen, kniezel die erop let, maar ik let daar dan weer op. En ik...

Wat een lekkere versie dit, hè? Extended version. En dit heet dan ook de clitorio versie. Clitadio. Zometeen een René en Ellie. Angela.

uit 1985. Zo'n plaat die 7 weken in de top 40 stond met als hoogste positie nummer 16. Voor René en Angela.

As for the Simpson. Out of the world. In een mix. Een of andere Françoise Keffer Kian mix. Je moet er maar opkomen, hè. Nou, het is toch fijn om te horen zo op jouw weekend. Op deze mooie dinsdag. Zo straks Denise Williams met Let's Hear It For The Boy. En ook je.

Marjan wel hoor. Want ik had hetzelfde ooit met deze plaat. Dat ik dacht dat het de Pet Shop Boys waren. Girls and Boys van Blur uit 1994. Ik zeg tegen Marjan, nee, is Blur. Nee joh, jawel joh. Nee joh, jawel joh. En ik draai en mensen zeggen, ja, een spuitje 11. Deze is het. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat je ook vast dacht dat het de Pet Shop Boys waren, toch?

week draaiden we een Eurythmics en toen zei Jan Sex Crime 1984. En toen riep ik al, nou, doe ik die volgende week wel. En zie hier het resultaat op het begin van je weekend met Eurythmics.

Het is mijn mengpaneel trouwens. 1984. Oh, kijk eens aan, joh. Gaat gewoon de deurbel. Hallo. Hey, Paula van Boven. Ja. Ja, kanaaltje 13, hè. Iedereen de groetjes van Paula. En een knuf aan Amon. Ja. Oh, ik had Blanket on the Ground bedacht, maar... Ook leuk. Ja, kan ik ook doen, natuurlijk. Nee, ik zet hem erin. En wel gelijk. Leuk, joh. Tijdje terug. 65. Jay en de Americans.

West End Girls. Deze Domino Dancing van de Pet Shop Boys dus. Dat ja, naar aanleiding van die blur van net van Girls en Boys. Had ik zoiets van, nou, moet ik ook wel een Pet Shop Boys draaien of niet? Maar ja, we krijgen dus het volgende dat, dat er dan toch weer wordt aangevraagd voor die West End Girls. Even kijken hoe deze is. Ja, ja. Radio. Ik kan bijna zeggen op vele verzoeken deze plaat. Uit 1986 stond trouwens 11 weken in de top 40 met als piekpositie nummer 3. Je zou het niet verwachten. Want je zou zeggen, ja, dat moet de nummer 1 zijn geweest. En over posities gesproken, zometeen de parelplaat. Een plaat die helemaal niet tot de 40 heeft gered. En die komt uit 1979, hoor je zometeen.

Oorspronkelijk opgenomen door de band Rufus op een studioalbum Street Player uit 1978. En Serafina en Wolinski die herwerkte het nummer met de band Chicago voor hun album Chicago 13, dat in 1979 verscheen. Het nummer stond 5 weken in de Nederlandse hitparade en kwam niet verder dan de 7e plaats. Chicago met Street Player uit 1979.

1979. Hij kwam op de 7e plek in de tipperaden. 5 weken lang stond het erin. En verder kwam het niet, hè. Zonde. Maar dat maakt het wel mooi, want daardoor is het een parelplaat geworden, hè. Zo werkt het ook weer. Een Tim en Tim plaat, dat zegt Mo, want die vraagt deze plaat aan van Paul McCartney en Stevie Wonder.

4 mei. En vandaag 5 mei is het bevrijdingsdag. Vieren we de vrijheid. En kunnen we gewoon weer een beetje spelen. En dat is wel cool natuurlijk, hè.

want de tijd die vliegt voorbij. En het einde is alweer in zicht, mensen. Deze plaat is aangevraagd door degene die dat bedacht had om die nieuwe te doen. Doen we niet, we doen wel de barbecue.

Ja, goed idee voor volgende week dan, denk ik. Welkom, Mark. En de Psycho Killers, ja. Die parkeren we even dan. Het is tijd voor die madness met A-House. En niet Hoorhouse, nee. A-House. Die dus.

begonnen met Mary Jane Girls in My House. En Tim die gaat beginnen met de volgende plaat. En ik stop ermee met de Commodores Brick House idee van Ellie trouwens.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer: valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
0: Dance the 90s.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.